fri. Ey, ik ben flyer als een vol blad. Unbebitte vroch nicht wat für n Saft. Ey, ik glöf von dir hebt ik rodde dat Rodius lat. Denn sie hebt doch von een Opfer slat. Ik ben sicker